0: deur nou open haast? Ja, ik moet het.
1: Hey!
0: Ja, als jij erachter vandaan komt.
1: Zijn we kunnen ons op kruisje leggen?
2: Ich heiße Dieter Müller.